0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
9: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van

Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
4: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En het is me een groot genoegen om de les in te duiken met jullie. Ik heb veel woord wat ik wil gaan delen vandaag. En hoe belangrijk is het om alles te onderbouwen vanuit het woord van God. Halleluja, want daar valt geen spel tussen te krijgen. We hebben een mooie les achter de rug. De laatste twee lessen zijn geweest over de wet en over de genade. En als we dat eenmaal gaan grijpen, lieve mensen, waar de wet voor diende en hoe wij nu niet meer onder de wet zijn, maar hoe wij nu onder de genade zijn en wat het betekent om onder de genade te zijn, dat het geen vrijbrief is om te leven in zonde, maar dat de genade ons is geschonken om niet meer te zondigen. Halleluja. Weet je, het maakt dat je van nature die dingen allemaal niet meer wilt doen. En het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Amen. Amen. Weet je, God is zo ongelooflijk goed. Halleluja. Hij is mijn Heer, Hij is mijn Koning, Hij is mijn Verlosser, Hij is mijn Heiland, Hij is mijn Voorziener, Hij is mijn Vrede, Hij is mijn Rust, Hij is mijn God. Ik hou zo ongelooflijk veel van God. Ik hou zoveel van God. Onvoorstelbaar. Weet je, zijn liefde. Elke dag weer opnieuw kun je gewoon zo aangeraakt en bemoedigd worden door zijn liefde. Te weten hoe ongelooflijk veel die van ons houdt. Man, dit is gewoon niet te bevatten, man. Dit is gewoon echt niet te bevatten. Weet je, vandaag wil ik een les met jullie gaan behandelen. Dat eigenlijk best wel heel veel persoonlijke betekenis ook heeft voor mezelf. Omdat ik ook best wel van oude gewoontes geneigd ben om eigenlijk non-stop door te gaan. 24/7. Als ik ergens op ga, dan ga ik er helemaal voor. Dan ben ik gewoon niet meer te stoppen. En als ik ergens heilig in geloof, dan geloof ik er heilig in. En ik geloof hier heiliger in dan dat ik ooit ergens in mijn leven heb geloofd. Weet je, ik geloof heilig in wie God is. Ik geloof heilig in zijn woord. Ik geloof heilig in de Heilige Geest. Ik geloof heilig in het volbrachte werk van Koning Jezus. En ik geloof heilig in de beloftes die hij ons maakt en hoe we daarin kunnen wandelen. En ik wil dat zoveel mogelijk delen met mensen over de hele wereld, over waar ik kom. En gewoon, weet je, iedereen die ik voor mijn voeten krijg. En weet je, en soms loop ik mezelf misschien wel voorbij. Soms kan ik daarin gewoon wel te snel gaan. Doordat anderen me niet eens meer bij kunnen houden. Want ik ben vaak al 10 stappen verder. Ik ben met jou aan het praten. En ondertussen ben ik al bij het einde van mijn les, zeg maar. Weet je, dus het is gewoon zo werkt het brein. En ja, je kunt je denken vernieuwen. En dat doe ik ook met het woord van God. Leugen eruit, waarheid erin. En tegelijkertijd werkt dat brein van mij gewoon op volle toeren. En ik heb nog niet ontdekt hoe ik dat brein wat op volle toeren brengt of 50% kan zetten of zo, zeg maar. Dus, maar goed, er is genade. Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, ik wilde graag eventjes openen met gebed en dan gaan we deze les in. Vader, dank u wel, Heer. Voor uw woord en gewoon voor uw waarheid. En dat we die steeds meer eigen mogen maken. Dat we die steeds meer mogen omarmen. En dat we dat steeds meer mogen gaan leren toepassen in ons leven, Vader. Opdat ook de vrucht daarvan manifest zal worden. Opdat ook datgene wat al reeds volbracht is en een feit is, zichtbaar gaat worden in en door ons leven heen. Vader, dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heer. En dat u dat wat we nu gaan delen met de toehoorders, Heer, dat u dat zult nemen en dat u dus zult doorwerken in hun hart. En na zult prediken in hun hart en in hun geest, Vader. Opdat ze daardoor getransformeerd mogen gaan worden. En mogen gaan grijpen en begrijpen hoe groot u bent, Vader. Alle eer en glorie is voor u. En we danken u in de machtige naam van onze Koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, dus we zijn in les 2.6 aangekomen. En de titel van de les is zijn rust binnengaan. Nou, als we het hebben over rust, dan kunnen we natuurlijk aan heel veel verzetten denken. Op 8 december 2023 sprak de Heer tegen mij nadat ik een ongelooflijk bewogen jaar achter de rug had. Waarin ik gewoon geen seconde rust heb gehad. Geen fysieke rust, geen geestelijke rust. Gewoon geen rust heb gehad en daardoor ook niet in de rust kon komen. Maar gewoon bleef gaan. Totdat ik me uiteindelijk mezelf aan het voorbijlopen was. En merkte dat ik sommige dingen zelfs op automatische piloot begon te doen. En er wat minder vreugde in zat. In sommige dingen die we moeten doen. Want weet je, het evangelie verkondigen aan zich vind ik heerlijk. En ik kan gewoon prediken. En weet je, zet me op een podium. Het komt helemaal goed. En weet je, bediende mensen. Het komt helemaal goed. Maar alles daaromheen. Alles. Weet je, het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik op een of andere manier klaag of mopper. Maar soms hebben mensen denk ik geen idee van wat er komt kijken bij bediening. Er komt zo onvoorstelbaar veel bij kijken. Logistiek. Komt er zoveel bij kijken. Praktisch komt er zoveel bij kijken. Qua voorbereiding. Alles wat op de achtergrond plaatsvindt. Het is te veel, maar dan ook letterlijk te veel om op te noemen. En menselijk gezien is het bijna onmogelijk om een bediening op die manier te dragen. Godzijdank heb ik ook allemaal geweldige mensen om mij heen. Dan heb ik een geweldig team wat ze steeds meer aan het uitbreiden is. We hebben mensen in Mexico, we hebben mensen in Brazilië, en we hebben mensen in Venezuela, en we hebben mensen in Nederland, en we hebben mensen in Amerika. En weet je, het is gewoon geweldig om te zien wat God allemaal aan het doen is. Weet je, en samen kunnen we veel meer werk verzetten. Maar dan nog is het enorm en ontzettend veel. En ja, groeit het alleen maar. Maar ik was gewoon echt aan rust toe, om het maar zo te zeggen. En ik zocht de Heer en ik was aan het bidden. En God sprak tegen mij op 8 december 2023 herstel. En aan de hand van dat woord is daar zoveel openbaring gekomen in mijn leven. Wat mij zo geholpen heeft. Wat me zo opgebouwd heeft en bemoedigd heeft. En me een nieuwe richting heeft gegeven en inzicht heeft gegeven. En alles wat daar weer verder uit voortgekomen is gewoon te veel om op te noemen. Maar gewoon geweldig. En dus rust betekent voor mij heel veel. Het is iets waar ik in principe dagelijks naar verlang. En hij zegt, ik geef je vrede, mijn vrede geef ik niet die de wereld geef ik die u. Weet je, dus zijn vrede, hè, zeg maar, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar in mij zul je vrede hebben. En de vrede waar hij het over heeft, is een vrede te midden van iedere storm, halleluja. En die rust en die vrede, die heb ik wel. Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik doe het toch, halleluja. Ik ben gewoon 100% berust in het feit dat kom ik, dan ben ik gelijk bij de Heer. En tot die tijd ga ik gewoon vol gas voor de koning, halleluja. Maar rust gewoon in een plek waar ik alleen kan zijn, aan de voeten van Jezus. Een plek waar ik de Heer op kan zoeken in stilte en in de rust. Waar ik even helemaal niets hoef. Waar even helemaal geen prikkels zijn. Waar even helemaal geen ruis en afleiding is. Waar ik gewoon eventjes alles uit kan zetten en God aan kan zetten. Om hem even op zo'n plastische manier te omschrijven. Weet je? En dus ik verlangde daar heel erg naar. En God sprak tegen mij herstel. En dat brak mij. Maar het bracht ook dingen tot stand. Waarin hij mij leerde hoe ik altijd in die rust kan zijn. Ook als ik niet alleen ben. En dat is een proces. Maar deze les gaat dus over zijn rust binnengaan. En ja... Die rust binnengaan is belangrijk voor iedere gelovige. Voor iedere gelovige, of je nou gejaagd of niet gejaagd bent. Maar het is belangrijk om het te begrijpen. Wat betekent het nou om die rust van God binnen te gaan? Nou, in Genesis 2 vers 2 en 3 staat geschreven dat toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dus God rustte op de zevende dag van zijn werk. Je zou kunnen zeggen, het werk was voltooid. Het werk was volbracht. En daarom kon hij rusten. Toen gaf God zijn volk vervolgens ook de opdracht om op de zevende dag te gaan rusten. En dat kunnen we lezen in Exodus 20 vers 9 tot en met 11. Daar staat, het is eigenlijk in de 10 geboden, zeg maar, wordt dit meegegeven. De wet van de 10 geboden. Maar in Exodus 20 vers 9, daar staat het volgende. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat werd ingesteld, wat betekent rustdag, zeg maar. De Sabbat van de Heere. Nou, er zijn natuurlijk altijd christenen die proberen nu de Joodse Sabbat te houden. En dat moeten ze verder helemaal zelf weten. Dat, ik bedoel, wat maakt mij het uit als jij dat wil doen. Maar dit was slechts een schaduw, lieve broeder en zuster, van de ware Sabbat die zou komen. Dus God, de dingen die hij in het Oude Verbond deed en de dingen die hij in het Oude Verbond liet zien en die plaatsvonden, waren allemaal schaduwen van het ware wat zou gaan komen. En zo was die Joodse Sabbat die gegeven werd aan het volk in Exodus 20 vers 9... zeg maar, was een schaduw van de ware Sabbat die zou gaan komen. Nou, zoals we inmiddels weten, omdat we het ook behandeld hebben in de les van de wet en in de les van genade, zijn wij nu niet meer onder de wet van Mozes. En om nog accurater te zijn, wij heidenen zijn nooit onder de wet van de Joden geweest. De wet is nooit aan ons heidenen gegeven, maar aan de Joden gegeven, aan het volk van Israël gegeven. Dus er hoeft nu ook geen Joodse wet of een Joodse regel te worden nageleefd, want anders ben je zelf weer tot wet geworden. Nou, hoe mooi en vroom dat ook allemaal kan klinken, weet je, laat niemand jou deze dingen ooit opleggen om jezelf te rechtvaardigen voor God, want anders ga je er mist in. Colossense 2 vers 16 en 17 zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus laat niemand je veroordelen in zaken al die dingen. Want het zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wie is aan het lichaam? Jij en ik zijn het lichaam. Wij zijn zijn lichaam. Hij is het hoofd. Halleluja. Nou, als wij het hebben over een schaduw, wat is dan de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Dus we hebben een schaduw in het Oude Testament. Wat een schaduw was van de toekomstige dingen. Wat is dan nu de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Christus is onze Sabbat. Christus is onze echte rust. In Christus kunnen wij nu rusten. Hij is nu onze bron van volkomen rust geworden. En ik haalde het net al aan in Johannes 14 vers 27 staat. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Hij geeft een vrede die al het andere overstijgt. Te midden van welke storm of uitdaging is zijn vrede nog steeds vrede. Hij zegt ook in Matteüs 11 vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, wat ik ontdekt heb met rust, wat gebeurt er in rust? In rust herstellen wij. Want als je niet rust, kun je niet herstellen. Dus Jezus zegt eigenlijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, allen die herstel nodig hebben, en ik zal u rust geven, ik zal u herstel geven. Hij geeft ons herstel. Hij herstelt ons en hij herstelt ons in de rust. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult, wat een belofte is, rust vinden voor uw ziel. U zult herstel vinden voor uw ziel. En soms hebben we herstel nodig in onze ziel. Door dingen die ons zijn overkomen, dingen die we meegemaakt, die ons moe maken, die ons belasten. Maar hij zal ons herstellen in onze ziel door in hem te rusten. Door gewoon de dingen even los te laten en te weten dat het goed is. En hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie je, de Sabbat is geen dag. Dat is wat ik ontdekt heb. De Sabbat is geen dag. De Sabbat is een persoon. En zijn naam is Jezus de Christus. Halleluja, Yeshua HaMashiach. God de Vader rustte op de 7e dag omdat het werk was volbracht. Klopt dat of niet? En vervolgens is er zondeval gekomen. En kwam zijn zoon om te redden wat er verloren was gegaan. En wat er verloren was gegaan was die eenheid met de Vader. En vervolgens is het nu zo dat wij kunnen rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. Dus God de Vader rust op de 7e dag omdat het werk was volbracht. En nu kunnen wij rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. In Johannes 19 vers 30. Hij gaf zichzelf aan het kruishout nadat hij alle zonde, alle ziekte, alle zwakheden, alle armoede, alle pijn, verdriet, ongerechtigheden, overtredingen, afwijzing, lasten, smaad, alle schaamte en alle ellende van de hele wereld op zich had genomen en daarmee was alles klaar. En dan zegt hij, het is volbracht. Halleluja. Volbracht betekent het is klaar. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan te doen. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan toe te voegen. De afwas is gedaan, de aanrecht is gedroogd, de servies en het bestek is weer terug in de laaien in de kastjes. Ja, moet ik je helpen afwassen? Nee, het is volbracht, het is klaar, het is voltooid. Je hebt een huis gebouwd, je slaat de laatste spijker in de muur, komt een vrachtwagen aan met bouwmaterialen en die zegt van ik kom nog wat bouwmaterialen afleveren, kun je daar wat mee? Nee, want het werk is klaar, het huis is klaar. Het is volbracht, dat is wat volbracht betekent. Je hoeft er niets meer aan te doen, het is af. Het is voltooid. Halleluja. Dus hij gaf zijn geest. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest en zei het is volbracht, het is klaar. Hij daalde neer in de dood, hij daalde neer in het graf. En zijn bloed werd uitgestort op het altaar van de levende God. Weet je, en de prijs werd betaald. Hij deed al het werk, zodat wij nu kunnen rusten in zijn volbrachte werk. Wij kunnen nu rusten in de werken van Christus, halleluja. Nou, het tegenhanger daarvan is dat het zou kunnen zijn dat jij zijn rust niet bent binnengegaan, omdat je het idee misschien hebt dat je nog van alles zou moeten doen voor God. En daar heb ik het over gehad in de les Genade ook. Dat als jij dat soort dingen doet, dan wandel je in feite in ongeloof. Want dan geloof jij niet dat in genade alles al is voorzien. Jij gelooft niet dat Jezus het werk heeft volbracht. Je gelooft niet dat alles klaar is. Jij gelooft niet dat er niets meer toegevoegd kan worden aan het volbrachte werk van koning Jezus. Maar dat we er alleen maar in hoeven te wandelen. Dat geloof jij niet, want je probeert zelf dingen te doen. Of je hebt het idee dat je nog van alles zou moeten doen. En je probeert nog allerlei dingen vanzelf te doen voor God. Om zeg maar op die manier, op een of andere manier in, in zijn gunst te komen. Of om behouden te worden, of weet ik veel wat. Maar in feite wandel je dan in ongeloof. Je wandelt dan in ongeloof. Hebreeën 4, vers 6 zegt. Omdat het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Nou, ongehoorzaamheid is ongeloof. Als je werkelijk zou geloven, dan zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie dat jou is verkondigd. Zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie? Want het woord van God zegt, dit is het werk van God, dat u gelooft in de Zoon of in hem die hij gezonden heeft. Wie gelooft in de Zoon, die heeft het leven. Wie niet gelooft, heeft het leven niet. Weet je, dus wij stellen ons geloof in de levende God. Wij stellen ons geloof in Christus, dat hij voor ons heeft betaald, dat hij het werk heeft volbracht. En wij gaan dan vervolgens wandelen in die rust. Wij gaan vervolgens wandelen vanuit die rust. En we gaan de dingen doen vanuit de rust. We gaan de dingen doen vanuit geloof en vanuit die rust. En dat is gehoorzaamheid aan het woord van God. Maar als jou het evangelie verkondigd is en je gaat vervolgens toch nog allemaal dingen proberen zelf te doen, vanuit werken, dode werken, vanuit wet, veroordeling, schaamte, schuld en ga zo maar door. Ja, dan ben je in principe ongehoorzaam. En dat is hetzelfde als ongeloof. Want dan geloof je dus niet dat het al klaar is. Je gelooft niet dat het al gedaan is. Weet je, misschien zeg je van, ja, ik heb nog zoveel stress, ik heb nog zoveel zorgen. Ik kan niet geloven dat God iets voor mij kan doen zonder dat ik er zelf moeite in steek. Ik kan het gewoon niet geloven, ik kan het me niet voorstellen. Maar het is genade. Het is onverdiende gunst, lieve broeder of lieve zuster, wie je ook bent. Dus als jij denkt dat je nog van alles moet doen, geloof je eigenlijk dat Jezus het nog niet heeft gedaan. Als jij denkt dat hij alles, als jij denkt dat jij nog van alles moet doen voor God, voor wat voor reden dan ook, zeg je daar eigenlijk mee, onbewust, en ik zeg dat niet om te oordelen, dat Jezus nog niet alles heeft gedaan. Want als hij alles heeft gedaan, hoef jij niks meer te doen. Dat betekent niet dat je de hele dag op je bed moet gaan liggen en niks doen. Ik bedoel, we zijn geroepen om het licht te zijn in de wereld, de zout van de aarde te zijn. We zijn geroepen om de werken te doen die hij van tevoren voorbereid heeft. We zijn geroepen om de werken te doen die hij doet en groter dan deze, want hij gaat heen naar de Vader. Weet je, we zijn geroepen om vruchten te dragen, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet zo dat jij die dingen moet doen om iets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. Jij doet die dingen niet om in de gunst en in de genade van God te vallen en daarmee dus te zeggen van wat Jezus voor mij gedaan, dat was niet genoeg. Ik moet nu zelf ook nog allemaal dingen doen, zodat ik vervolgens onder die genade kan blijven. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Weet je? Werp al je zorg op de Heer. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Nee, werp het op hem. Hij zegt het, dus doe het gewoon. Als je zegt, dat kan ik niet, dan is dat trots en is het ongeloof. Het is radicaal wat ik zeg. Maar ik zeg het niet om aanstoot te geven. Ik zeg het ook niet om te veroordelen. Maar ik zeg het wel om wakker te schudden. Ik zeg het wel omdat het een feit is. Dat als jij dingen probeert toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. Dat ongeloof is. Het is ongeloof. Dus wees je daar bewust van. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Ik weet niet of je je kunt voorstellen hoe het zou moeten zijn als je bent losgeraakt van Christus. Hoe zou het zijn als je losraakt van Christus? Als Christus geen effect meer heeft in jouw leven. Als Christus geen effect meer heeft in jouw gebed. Als Christus geen effect meer heeft in jouw genezing. Als Christus geen effect meer heeft in jouw voorziening. Hoe zou dat zijn? Dat zou voelen als de hel. Jezus zegt, blijf in mij. Want zonder mij kunt u niets doen. Je kunt het niet zelf doen. Je moet in hem blijven. Weet je, dus als jij denkt dat je van alles moet doen om God te laten werken in jouw leven, ben je teruggevallen in de werken in de wet en daarmee uit de genade gevallen. Maar ik wil je dan oproepen om jezelf daarvan te bekeren en weer terug te keren in de genade. En zeggen van, Heren, dit is genade en niets anders dan genade, waar we het in de vorige les over hebben gehad. Weet je, stel je vertrouwen alleen maar op hem. Psalm 37 vers 4 tot en met 5 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heere en vertrouw hem. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. Niet jij, hij. En in het Nieuwe Testament heeft hij het al gedaan. Het is volbracht. Schep vreugde in de Heere, want dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij heeft het gedaan. Halleluja. Zo mogen we dit nu lezen. Hij heeft het gedaan. Oh, glorie, halleluja. Het is volbracht. Het is klaar. Het is voltooid. Ik ben volbracht in Christus Jezus. Ik ben terug in de hof. Ik mag eten van de boom des levens. Ik ben vrijgemaakt door de levende zoon. Door de levende God. Door de zoon van de levende God. Halleluja. Halleluja. Weet je, als wij in zijn rust zijn, betekent het niet dat je inactief bent. Dat benoemde ik net al. Je doet wel je ding, maar je doet het vanuit de rust. Weet je, je doet het vanuit de rust. En in principe is dat met alles zo. Ik bedoel, soms komen we bij God en dan werpen we onze zorg op hem. Weet je, en dan 1 Petrus 5 en 7 zegt, werp al je zorg op hem, want hij zorgt voor u. En dan ga je naar hem toe en dan zeg je, Heer, ik werp al mijn zorgen op u. Want dit is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat is er aan de hand. Dat moet geregeld worden, dat moet betaald worden, dat moet voorzien worden. Ik weet het allemaal niet meer, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik werp al mijn zorgen op u. Oké, en dan vervolgens sta je op, pak je al die zorgen weer op, neem ze mee onder je arm. En dan ga je vervolgens proberen om zelf die zorgen weer op te lossen. Dan heb je niet al je zorgen op hem geworpen. Want dan probeer je het weer zelf te doen in eigen kracht. Nee, je moet dit doen. Ik heb gebeden, ik laat het nu los. Ik heb mij voorbereid, ik laat het nu los. Ik heb mijn taak gedaan, ik laat het nu los. Als je dat kunt, dan betekent het dat je in zijn rust bent. Dat betekent niet dat je inactief bent. Je doet wat je moet doen, maar dan daarna laat je het los. En dan vertrouw je gewoon op hem dat alles komt zoals het komen moet. En dat alles gaat zoals het gaan moet. Halleluja. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24 zegt, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En sterker nog, hij heeft het al gedaan. Leer om te rusten in hem. Want als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Dat is ook een powervolle uitspraak. Als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Het is zo makkelijk om in eigen werken te schieten. Het is zo makkelijk dat je het gevoel creëert bij jezelf dat je iets moet doen omdat God je anders niet kan zegenen. Maar de Bijbel laat ons zo duidelijk zien hoe het nou werkelijk zit. Galaten 2 vers 16 zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet of dode werken, maar door het geloof in Jezus Christus. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En ook zijn wij in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Als wij zijn gaan geloven dat als wij niet genoeg Bijbel lezen, niet genoeg bidden, niet genoeg tijd met God apart zetten en niet doordrukken in alles, dat God ons dan niet kan gebruiken, dat hij niet ons door ons heen kan gaan werken. Als wij dat zijn geloven, dan ben je jezelf tot wet geworden, lieve broeder of zuster. Je bent jezelf dan tot wet geworden. Weet je, maar verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Doe het weg uit je leven. Stap er van weg, loop er van weg, laat het los. Weet je, ga gewoon weg daarvan. Nee, ik stap in het volbrachte werk van koning Jezus. Weet je, die discipelen wilden ook allemaal graag weten wat ze allemaal moesten doen voor God, zodat ze in zijn werken mochten wandelen. En ik had het net natuurlijk ook al voorgelezen in Johannes 6. Van wat is nu het werk van God dat ze mogen doen? Of heb ik dan in de vorige les, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval Johannes 6. Ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen? Vers 28, opdat wij de werken van God mogen verrichten. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus we hoeven alleen maar te geloven in Jezus. We hoeven alleen maar ons geloof te stellen in de genade. We hoeven alleen maar te geloven dat hij alles tot stand heeft gebracht. We hoeven alleen maar te geloven dat hij het volbracht heeft. En dat we niets hoeven toe te voegen aan dat volbrachte werk. Dat is wat we hoeven te doen. Alleen maar dat te geloven. Dan gaan we vanzelf gaan we vruchten voortbrengen die hij in ons produceert. Als wij in hem rusten, in hem gevonden, in hem opgebouwd worden. Dan gaat dat vanzelf. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Dan ga je vanzelf ga je vruchten dragen. Maar jij kan rusten in zijn werken. Jij kan rusten in alle facetten. Hebreeën 4 vers 10 zegt, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Ik bedoel, is het niet geweldig, is het niet fantastisch? Is het niet gewoon helemaal super, top, geweldig, goed nieuws, het goede nieuws van het evangelie, dat we mogen weten dat al het werk is volbracht en dat wij nu vanuit zijn rust kunnen gaan wandelen? Dat is toch geweldig? Wij kunnen gewoon lekker aan de voeten van Jezus gaan zitten, zoals Maria. Weet je, Maria die zat aan de voeten van Jezus. En Martha die kwam van, Heere, stoort u zich niet? Vindt u het niet vervelend dat Maria aan uw voeten zit en ik hier alleen maar aan het dienen ben? Ik vat het even samen. En dan zegt hij, Martha, je bent druk met allerlei dingen. Je maakt je druk over allerlei dingen. Maar Maria heeft het beste deel gekozen dat er niet afgenomen zal worden. Het beste deel is om te zitten aan de voeten van Jezus. Het beste deel is om in de rust te zijn. Dat is het beste deel, zodat we kunnen ontvangen. Er gebeuren geweldige dingen als jij in zijn rust bent. Het is de beste plek om te zijn. Jezus die ging zelf constant de berg op om in de rust de Vader te zoeken. We hebben verschillende bijbelteksten die daarbij zijn. Markus 6, 46, Lucas 6, 12. In Lucas 9, vers 28 staat, het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En in Handelingen 10, vers 9 staat, dat Petrus ook het dak opklom om te bidden. En dan kreeg hij daar een visioen. En bij Jezus was het zo dat hij de berg op ging om te bidden met Petrus en Johannes en Jacobus. En dat zijn gezicht werd veranderd en zijn kleding blinkend wit werd. Dus er gebeurt iets als wij de stilte, de rust opzoeken en aan de voeten van de Heer gaan zitten. Weet je, ik bedoel, ik ga. Weet je, we zijn voor ons werk heel veel in Brazilië. En ook in andere landen in Zuid-Amerika waar heel veel bergen zijn. En ik pik elke dag wel een moment, 's morgens of 's middags of in de avond, wat dan maar. Ik pik altijd een moment om de berg op te gaan. Meestal in de ochtend. Om de berg op te gaan en om alleen te zijn met God. Om hem te zoeken. En om hem te loven en te prijzen, om aan zijn voeten gevonden te worden. Weet je, en daar gebeuren geweldige dingen. Ik krijg allemaal mooie inzichten. Ik krijg allemaal openbaringen. Ik krijg allemaal leiding van de Heer. Weet je, dus het is gewoon fantastisch om te weten en om te zien. Als jij in zijn rust bent en functioneert vanuit zijn rust, vanuit zijn volbrachte werk, kunnen er gewoon fantastische dingen gebeuren. Dus stel je vertrouwen, jouw geloof in het volbrachte werk van Koning Jezus. En als je dat doet, dan kun je alles compleet loslaten. Alles loslaten. Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij zijn voorbereid om goede werken te doen die hij van tevoren heeft voorbereid. Heeft hij van tevoren bereid. Weet je, wij zijn geschapen in Christus om goede werken te doen. Goede werken. Dat wil zeggen niet jouw werken, maar zijn werken. Niet jouw kracht, maar zijn kracht. Niet jouw vermogen, maar zijn vermogen. Niet jouw prestaties, maar de prestatie die Jezus heeft gewerkt. Niet jouw moeite, maar de genade die alles heeft voorzien. Het betekent dat je jezelf volledig over kunt geven aan het volbrachte werk. Alles is gedaan. Filippenzen 1 vers 6 zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen, hij is een goed werk begonnen in ons. Hij is een goed werk begonnen in jou en hij is een goed werk begonnen in mij. En in Christus Jezus zijn wij volmaakt geworden, Colossense 2 vers 10. Zijn wij volbracht, zijn wij een nieuwe schepping, kunnen wij ons bekleden met die nieuwe mens. Maar het werk dat hij door jou heen wil werken, het werk dat hij in jou begonnen is voor tot de dag dat we opgenomen worden of dat we naar de Heere toe gaan. Weet je, hij zal dat voltooien. Het is een belofte. Hij zal dat voltooien. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Jij hoeft het niet te voltooien, hij. Jij hoeft het niet te werken, hij. Jij hoeft het niet te doen, hij heeft het gedaan. Hij heeft het betaald. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het voorzien. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft het beschikbaar gemaakt. Hij. En je hoeft er alleen maar in te wandelen. Ga zijn rust binnen. Het is nog steeds van kracht. Die belofte is nog steeds van kracht. Hebreeën 4 vers 1 zegt, laten wij er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. De belofte om zijn rust binnen te gaan is nog steeds van kracht. Jij kunt zijn rust binnengaan. Jij kunt gaan wandelen vanuit wie je bent in Christus. Jij kunt gevonden worden aan de voeten van Jezus. Jij kunt in hem gevonden, geworteld en opgebouwd worden. Jij kunt putten vanuit wie je bent in Christus. En jij kunt jezelf vrijmaken van werken, dode werken. Je kunt jezelf vrijmaken van een zelfverdienmodel, van prestaties en al die dingen meer. Je kunt zijn rust binnengaan en ontspannen en weten dat God is in control. Want het werk dat hij in jou begonnen is, zal hij voltooien. Hij zal het voltooien. Hij zal het doen. Vertrouw op hem, hij zal het doen. En hij heeft het al gedaan in Christus Jezus, halleluja. Dus leg al je werken af, leg al je moeite af. Bekeer je van al je onbedoelde eigen prestaties. Ga zitten van aan de voeten van Jezus en vertrouw op hem. Dan weet je wat je moet doen. Weet je? En als je het doet, doe het dan vanuit zijn rust. En weet dat alles, maar dan ook alles goed is. God is goed. Weet je, God gaf mij dat inzicht over zijn rust binnengaan en wandelen vanuit zijn rust, bewegen vanuit zijn rust. En het heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt. Ik zeg niet dat ik het al heb gegrepen. Dat zegt Paulus ook. Ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten naar wat achter mij ligt, maar uitstrekken naar wat voor mij ligt. Halleluja. Weet je, ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik heb het wel begrepen. En ik ben er heel hard mee onderweg. Om steeds meer vanuit de rust de dingen te doen. En de dingen los te laten waar je toch geen controle over hebt. Om gewoon op te vertrouwen dat het werk dat hij in mij begonnen is, dat hij dat zal voltooien op de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is klaar. Het is volbracht. Ik ben volbracht. Jij bent volbracht in Christus Jezus. Wij hoeven niets meer toe te voegen aan onze zaligheid. We hoeven niets toe te voegen aan onze rechtvaardiging. We hoeven niets toe te voegen aan de zegen van de Heer. We hoeven niets toe te voegen aan zijn beloftes. We hoeven niets toe te voegen aan het volbrachte werk van Koning Jezus. We hoeven niets meer toe te voegen. Nogmaals, dat betekent niet inactief zijn. Weet je, ga heen, draag vrucht. Weet je, vermenigvuldig jezelf. Wees het licht en het zout van de aarde. Zorg voor de weduwe en de armen en de wezen. Weet je, doe de dingen die hij ons opdraagt om te doen. Maar niet om op een of andere manier gunst of wat dan ook van God te verdienen of te krijgen. Maar gewoon omdat het allemaal klaar en volbracht is. En je daar gewoon in kunt in wandelen. Je kunt er gewoon in wandelen. En je kunt erin wandelen vanuit zijn rust. Want het is oké. Jij bent oké. Jij bent klaar. Jij bent volbracht. Jij bent voltooid. Halleluja. Als dat niet een of andere geweldige waarheid is, lieve mensen, dan weet ik het niet meer. If this doesn't light your fire, then your wood is wet. Halleluja. God is een goede God. En jij kunt in zijn rust zijn en blijven. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Mijn vrede. Mijn rust. Mijn volbrachte werk. Dank u, Jezus, dat u dat voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u alles heeft voorzien. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Handvatten. Bemoediging. Antwoorden. Inzicht, wat het ook is. Weet je, als het maar is tot eer en glorie van zijn geweldige naam. Halleluja. Als je getuigenis hebt naar aanleiding van deze lessen of wat dan ook, weet je, laat het ons dan even weten via de website of de socials. God bless you. Ik hou van jullie en hopelijk tot een volgende les. Doei doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
6: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
7: Today is the beginning of my fourth and final week of teaching on imagination. And I tell you, there's still a lot more that I could say. I've been focused primarily on scriptures that use the word imagination in it. And then I also showed that a positive imagination is what the Bible calls hope. And so I've been focused on that. But there's so many times in scripture that the imagination, it may not be called by that name, but it's used. And anyway, there's just a lot more to cover. This is my last week to offer this book entitled The Power of Imagination. This is a brand new book. And I would really encourage you to get this. We also have CDs, DVDs that were taken from television and also a set from a live meeting. And so this is my last week. I really encourage you to get this teaching. It has transformed my life. I just want to use a passage of scripture today out of 1 Kings chapter 19. And this doesn't use the word imagination. But if you can follow my logic here, if you will listen, I think that you'll see that this is exactly what it's talking about, and it will show you how powerful an imagination is. Just to rehearse a few of the things that I've said, the very first week I started talking about the word that was used in the Old Testament, the Hebrew word that was translated imagination. It was also translated mind in Isaiah chapter 26, verse 3. It was also translated frame in Psalms 103:14.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Nou, van harte welkom bij deze uitzending van Voice of Faith over het thema Het Koninkrijk van God. En dit is een super interessant, een super relevant onderwerp voor iedere gelovige. Je zou bijna kunnen zeggen dat het Koninkrijk van God het hele grotere thema van de Bijbel is, waar je allerlei andere thema's onderin kan vullen. En in de kerk is heel vaak de nadruk gelegd op de evangelie van vergeving van zonde, terwijl Jezus het altijd had over het evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie van het Koninkrijk van God, het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Dat is wat Jezus, de apostelen, wat Paulus, wat ze predikten. En wij hebben heel veel nadruk op gelegd over de vergeving van zonde. Wat belangrijk is, maar de vergeving van zonde is een manier om in het Koninkrijk van God terecht te komen. En dat is dan waar je in begint te functioneren. En daar wil ik het met je over hebben. Het Koninkrijk van God zijn ook heel veel misverstanden over. En wat ik zelf altijd heel jammer vind, is dat mensen zijn heel snel om labels ergens op te plakken. En wanneer je praat over het Koninkrijk van God, is een valkuil of is een gevaar dat mensen een label op je plakken. En dat label is Kingdom Now. En dan zeggen ze, ja, hij onderwijst over het Koninkrijk, dus dat is Kingdom Now, dus dat is dwaalleer. En ik geloof niet dat dat goed is. Want wat je dan doet, is je plakt ergens een label op. Dan vervolgens kijken we niet naar wat zegt iemand meer, want ik heb gewoon dat label erop geplakt. Ik heb iemand in een hokje gestopt. Vervolgens ga ik op dat hokje schieten en ik schiet altijd raak. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is, dat goed is. Kijk, het feit is, de Bijbel, Jezus, de apostelen spreken heel veel over het Koninkrijk van God. Het is nu aan ons om te dekken, waar is het Koninkrijk van God? Wanneer is het Koninkrijk van God? Welke rol speelt het Koninkrijk van God in mijn leven? En we gaan erachter komen dat de Bijbel er heel erg duidelijk over is. Dus het zou fijn zijn als mensen hun labels, hun vooroordelen aan de kant leggen en gewoon eens kijken wat zegt de Bijbel over dit thema. Nou, ik denk waar het mis is gegaan, dan ga ik alvast even een hele grote stap vooruit, is dat wat er op een gegeven moment gebeurd is in de wereldgeschiedenis, is dat de kennis die werd verheven, het verlichtingsdenken, kennis, redenatie, et cetera. En wat we creëerden in het Westen was een platte aarde, om het zo maar te zeggen. En met een platte aarde bedoel ik een platte realiteit, geen geestelijke realiteit, geen bovennatuurlijke realiteit. Mensen geloofden niet langer in demonen, niet in engelen, niet in geesten, niet in de gaven van de geest. Al die dingen die eigenlijk waarover we lezen in het boek Handelingen, wat heel normaal is, wat ook gewoon een realiteit is op deze wereld, dat verdween uit het bewustzijn van de mensen in het Westen. In andere culturen, zoals Afrika, Azië, Zuid-Amerika, zie je dat dat bewustzijn er nog veel meer in zit. Wat is er toen gebeurd? Is ook het evangelie is deels losgekoppeld van hier en nu op aarde. Dus je zonden werden vergeven en later op een dag ging je naar de hemel en was je bij God. Maar hier zat je nou eenmaal op die fysieke aarde en moest je wachten tot het over was. Een beetje dat idee. Maar het feit is dat het Koninkrijk van God is hier op aarde. En daar wil ik het over hebben. En dat is hier nu al. En later in de toekomst zal dat er ook zijn. Nou, het Koninkrijk van God, wat belangrijk is om te beseffen, het is de leefwereld van jouw nieuwe schepping. Hè? Die nieuwe schepping, die nieuwe creatie, die nieuwe supermens, die is onderdeel geworden van het Koninkrijk van God. Dat is nu al zo. En ik ga je dat laten zien uit het woord van God. En we gaan verder kijken naar wat is het Koninkrijk en hoe werkt het. Oké, wat is even belangrijk om te beseffen? Waarom haal ik dit aan in het begin van zo'n label van Kingdom Now? Omdat er zijn mensen die plakken ergens, zodra het gaat over het Koninkrijk van God, plakken ze er een sticker op en zeggen ze, nee, dat is Kingdom Now. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. En een valkuil aan zo'n label is dat als je ergens Kingdom Now op plakt, het Koninkrijk nu, dan zeg je, maar het Koninkrijk is er nu nog niet. Dus iedereen die gelooft dat het Koninkrijk er nu al is, up, label, dwaalleraar. En dan maak je een hele grote misstap. En dan zeggen ze, ja, maar het Koninkrijk zal er ooit zijn in de toekomst. En daar wachten we op. En het Koninkrijk zal er zijn in de toekomst, maar het Koninkrijk is er nu ook al. En hoe kunnen we dat begrijpen? Wat denk ik heel belangrijk is om daarvan te begrijpen, is dat De Bijbel leert ons dat wanneer je wedergeboren wordt, wanneer je vergeven wordt, ben je niet langer onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Dat koninkrijk van de duisternis is er nu ook al, leert de Bijbel ons overduidelijk. Mensen die niet wedergeboren zijn, die niet gered zijn, zijn daar onderdeel van. Die zijn onder de macht van de duivel. Dat is degene die eigenlijk hun koning is, om het zo maar te zeggen, die... Dat leert de Bijbel ons overduidelijk. Dus wat we moeten beseffen is dat wanneer we wedergeboren worden, en ik ga het je laten zien in de Bijbel, word je overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van het licht. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat nu al gebeurt. Er vindt een verandering van koninkrijk plaats terwijl je hier nog op deze fysieke aarde bent. Dus er zijn nu al 2 geestelijke koninkrijken op aarde. Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. Beter gezegd, er zijn nu nog 2 geestelijke koninkrijken aanwezig op de aarde. Want we verwachten natuurlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met de heerschappij van Christus. Waarbij de duisternis et cetera er niet meer zal zijn. Maar het is nu nog niet zover. Maar er zijn nu al 2 koninkrijken op deze aarde. De Bijbel leert ons dat heel duidelijk. Efeze 2, vers 2 spreekt over het feit voordat we Christus hadden leren kennen. Dan staat er: u gehoorzaamde de duivel, de leider en de vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Handelingen 26, vers 18 spreekt Paulus over het feit dat mensen, wanneer hun ogen geopend worden voor het evangelie, dat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht. Van de macht van Satan. Dus sommige mensen zijn onder de macht van de Satan. Hè, want door zonde zijn we een slaaf van Satan. Tot God. Opdat zij vergeving van zonde ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligden. Het geloof in mij. Dus er zijn nu al 2 koninkrijken op aarde. Wat gebeurt er op het moment dat wij wedergeboren worden? Op het moment dat wij Jezus aannemen? Dan leert de Bijbel ons dit. Door de wedergeboorte word je overgeplaatst. Colossenzen 1 vers 13. Dit is zo'n kerntekst. Daar zegt de Bijbel. Hij heeft. Niet hij gaat. Niet op een dag. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. In andere woorden, uit het koninkrijk van de duisternis. En heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hij heeft dat gedaan op het moment dat je gered werd. Niet hij gaat het doen, dit is gebeurd. Jezus zei, als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Maar wanneer we nog opnieuw geboren worden, gaan we het koninkrijk van God in. Dus dit is wat er gebeurt op het moment dat we wedergeboren worden. En ik zei al, en je kan het in je eigen Bijbel gaan bestuderen, maar dit thema, dat mensen een verandering maken van koninkrijk, dat is het thema wat de apostelen en de discipelen en Jezus predikten. We gaan het straks allemaal zien, maar Jezus predikte: bekeer je, want het koninkrijk van God is er nabij. Jezus zond zijn discipelen uit en zei: predik het evangelie van het koninkrijk. Paulus spreekt het evangelie van het koninkrijk. Matthäus 24 zegt: als het evangelie van het koninkrijk gepredikt is onder alle volken. Dus de Bijbel noemt het evangelie van het koninkrijk van God. Evangelie betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het koninkrijk van God. Het goede nieuws van het evangelie. Terwijl als je aan mensen vraagt, en het is ook goed, begrijp me niet verkeerd, alleen het is niet compleet. Als je aan mensen vraagt, wat is het evangelie? Zeggen 99 van de 100 christenen dat Jezus je zonde vergeeft en dat je later naar de hemel gaat. Dat is het evangelie wat ik wel eens zeg van zondemanagement. Je zonden zijn vergeven en nu is het stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw en later ga je naar de hemel. Maar de Bijbel leert ons over het evangelie van het koninkrijk. Wat is het evangelie van het koninkrijk? Wat is het evangelie? Jezus vergeeft je je zonde. Je wordt een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is onderdeel geworden van het koninkrijk van het licht. En je bent getrokken uit het koninkrijk van de duisternis. Er is een nieuwe koning over je leven. Dat is Jezus. Dat is God. Je bent in een hele nieuwe leefwereld terechtgekomen. Je bent geestelijk. Is alles veranderd in je leven. En ik weet niet eens waarmee je het zou kunnen vergelijken in het natuurlijke. Je zou kunnen zeggen, het is alsof je van van Nieuw-Zeeland naar Canada verhuisd. Of van Afrika naar Noorwegen. Dat is een gigantische verandering. Een ander land, andere mensen, alles om je heen is anders. Maar de verandering van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk is nog veel groter. Nou, laten we eens even kijken naar het Koninkrijk van God. En ik wil eerst eens kijken naar waar het Koninkrijk van God, dat een thema is wat je door de hele Bijbel ziet. Sterker nog, je ziet het vanaf Genesis. Wat gebeurde daar? Laten we eens even kijken. En voor sommige mensen is dit even lezen met een andere bril op, om het zo maar even te zeggen. God maakt de mens, Genesis 1 vers 26. Nou, laten we even in gedachten houden, God is koning van de hele schepping, van de hele aarde. God zei, laten wij mensen maken die in ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Zij moeten, dus God maakt mensen in zijn evenbeeld. God is koning. Wat maakt God? God maakte ook, je zou kunnen zeggen, koningen. God maakte mensen met heerschappij. Die mochten regeren. Wie regeert er? Dat is wat een koning doet. Dan zegt God, zij moeten heerschappij voeren. Zij moeten regeren over de vissen, over de vogels, over het vee, over alles wat daarop rondkruipt. Dus over de schepping moesten zij regeren. God maakte de schepping, maar hij gaf de verantwoordelijkheid om over die schepping te regeren aan de mens. Even tot zover. Dit is al zo belangrijk, omdat er is een raar beeld van de soevereiniteit van God ontstaan in de kerk. Een beeld van God bepaalt alles, God doet alles. Alles wat gebeurt is de hand van God. Maar, wat lezen we hier in Genesis 1? God zegt tegen de mens, heers over de aarde, heb heerschappij. God heeft het gecreëerd, maar nu verwacht hij dat de mens regeert. Daarvoor is de mens aangesteld. Genesis 1, dit is gewoon het begin. Oké, vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als het evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende de mens. Dat is een bekrachtiging om te doen wat God ze voor gemaakt had. En zei, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Breng haar onder je heerschappij. Dus God zegt eigenlijk, wees koning over de aarde. Heers over de vissen, over de vogels, over alle dieren die op de aarde zijn. Breng de aarde onder je gezag. Dat is de opdracht van God aan de mens. En dan staat er, Genesis 2 vers 8, en God plaatste ze in het oosten, in Eden, in een tuin. Nou, dat is de Hof van Eden. Dit is zo belangrijk, want hier zie je dat wat God eigenlijk doet, hij plaatst Adam in een koninkrijk, om het zo maar even te zeggen. Wat zien we hier? God is koning en hij maakt mensen in zijn evenbeeld en zijn gelijkenis. Nou, als een koning iets maakt in zijn beeld en zijn gelijkenis, dan maakt hij andere koningen. Niet van hetzelfde orde, niet van dezelfde grootte, maar God maakt de mensen wel in zijn beeld en gelijkenis. Hij geeft die mensen heerschappij. In andere woorden, hij laat ze regeren over de aarde. Wie regeert er? Een koning. En hij geeft ze een gebied. God geeft de mens zijn zegen en autoriteit om te regeren. En je zou er nog onder kunnen zeggen, God geeft ze een specifiek gebied. Dus net zoals een koning, die heeft altijd een gebied waar hij over regeert. Als we even een natuurlijk voorbeeld pakken, koning Willem-Alexander heeft een gebied waarover hij regeert. Nou is onze monarchie een iets anders systeem, want we hebben een regering, et cetera. Maar het punt is, als Willem-Alexander de grens overrijdt naar België of naar Duitsland of naar Frankrijk en even gaat vertellen daar wat ze moeten doen, of daar even met de regering even wil zeggen hoe en wat, dat werkt niet. Dat is niet zijn gebied. Dat is niet wat hem is toebedeeld, om het zomaar te zeggen. Dus een koning heeft altijd een gebied. Nou, wat gebeurt er? We kennen allemaal het verhaal Genesis 3, maar het is wel belangrijk in de context. Adam rebelleert. Adam en Eva rebelleren. Waarom? Ze, in plaats van heerschappij uit te voeren over de aarde, in plaats van te regeren, onderwerpen ze zich aan de duivel. Ze gehoorzamen de duivel, ze zijn ongehoorzaam aan God en ze worden uit de Hof van Eden gezet door God. Dat is wat er gebeurt. Met dat gebeurt, heeft eigenlijk Adam zijn autoriteit, om het zo maar te zeggen, weggegeven aan de duivel. De Bijbel leert ons, hij werd een slaaf van de zonde en hij nam de hele mensheid daarin mee. En de duivel begint ook te regeren op deze aarde. De Bijbel noemt hem de God van deze wereld en hij heeft hier een koninkrijk, leert Jezus ons in Matthäus 12. Hè? Een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is. God profeteert al in Genesis hoofdstuk 3, ik weet niet of ik die hierop heb staan. Ja, laten we deze maar even lezen. Door zonde en rebellie wordt de mens uit de hof gezet en raakt deels Gods beeld en gelijkenis kwijt. Hij komt onder de heerschappij van Satan. Dat is punt 1. Waarom is dit belangrijk? Omdat Efeze 4, vers 24 leert ons dat onze nieuwe mens, die nieuwe schepping, is weer gemaakt in beeld en gelijkenis van God. Lees je mijn boek. Zonde maakte van Adam een slaaf in plaats van een koning. In plaats van te regeren over de aarde en over de omstandigheden, was hij nu een slaaf en onderworpen aan ellende. Het koninkrijk van de duisternis begint mee te regeren, of te regeren op aarde. Satan voert als heerser gezag uit over zondige mensen. God profeteert dat het nageslacht van de vrouw de kop, de heerschappij van de slang zal vernietigen. Adam wordt uit de hof gezet. En God profeteert al, er komt een dag dat Jezus komt om hem te verlossen. Om te herstellen wat Adam verloren is. Jezus wordt de laatste Adam genoemd, omdat hij kwam te herstellen wat Adam verloren was. Hij komt om te herstellen wat Adam verloren is. Wat raakte Adam kwijt? Niet zijn religie. Wat Adam kwijtraakte was zijn heerschappij, de zegen, zijn gebied, zijn koningschap, om het zomaar te zeggen. En dat is gebeurd omdat hij zondigde. Omdat hij zondigde. Dat is belangrijk. Omdat hij zondigde. Wat doet Jezus? Jezus lost het zondeprobleem op. Hij verlost ons van onze zonde, hij vergeeft onze zonde. Maar dat is niet het ultieme doel. Dat is niet het doel. Het is een middel. De vergeving van zonde is niet een einddoel. Het is een middel. Jezus heeft ons vergeven, onze zonden vergeven. Maar het hele verlossingswerk gaat niet alleen om de vergeving van zonden. Het gaat erover dat je nu weer onderdeel bent geworden van het koninkrijk van God. En om daar binnen te gaan, leert Jezus ons, moet je wedergeboren worden. Moeten je zonden vergeven worden, moet je een nieuwe schepping worden. Vergeving van zonden is een middel, niet een doel op zich. En dat kan voor sommige mensen, en dat besef ik me heel goed, spottend klinken. Omdat wij zo'n grote nadruk hebben gelegd op vergeving van zonde, wat goed is, maar ook dat het ultieme doel is. Weet je, mensen moeten gered worden, hun zonden moeten vergeven worden, hun zonden moeten vergeven worden. Ja, dat klopt, dat is stap 1, maar dat is de manier om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan heb je een heel nieuw leven in het koninkrijk van God. En daar is God het om te doen. Hij wil weer relatie met de mens, wat Adam ook kwijtraakte. Wat gebeurt er in de rest van Genesis en de rest van de Bijbel? In Genesis 10 en 11 wordt de toren van Babel gebouwd. Maar God verspreidt alle volken over de aarde, waardoor allerlei koninkrijken ontstaan. Het verhaal ken je wel, hè? God verwart de talen. Wat gebeurt er in Genesis 12? God roept Abraham en belooft uit zijn nageslacht koningen voor te laten komen. Maar God belooft hem ook het land, het beloofde land, en zegt, ik zal je nageslacht een land geven en er zullen koningen uit je voortkomen. Dat is wat God belooft aan Abraham. In Genesis 15 kan je al lezen dat God zegt, je nageslacht zal 400 jaar in slavernij zitten, dat is het volk Israël. Ik zal ze verlossen en in het beloofde land brengen. Op het moment dat God het volk verlost, dit is een hele belangrijke tekst. Op het moment dat God het volk verlost, dus dit is Exodus 19, dat is na de uittocht van Egypte, dan zegt God dit. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters. Priesters, mensen die God dienen. U zult een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat was het doel van God met het volk Israël en met de koninkrijken die daaruit ontstonden. Nou, vervolgens lees je natuurlijk, en dan komt de tijd met Jozua en het beloofde land in. Dan komen de richteren en uiteindelijk komen dan de koningen. Beginnen met een Saul, een David, een Salomo, etc. Het doel van God was dat deze koninkrijken typebeelden zouden kunnen zijn. Een soort voorbeeld zouden zijn van het koninkrijk van God. Want dat was Gods plan. Hij zegt, hey, jullie zullen mijn koninkrijk van priesters zijn. Maar wat lezen we? Dat eigenlijk, en dit is een hele mooie parallel, misschien hebben sommige mensen deze nog nooit gezien. Die koninkrijken, de Bijbel leert ons in Colossense 2 vers 17, dat heel veel dingen uit het Oude Testament, leert de Bijbel ons, zijn slechts schaduwen waar het echt om gaat. Het verwijst uiteindelijk naar Jezus en het verlossingswerk van Jezus. Die typebeelden, Die koninkrijken onder David, Salomo, dit zijn type beelden van schaduwen van het koninkrijk van God. Maar door zonde en ongehoorzaamheid komt het volk weer in ballingschap. Misschien heb je dit nog nooit gezien. Zoals Adam en Eva werden verbannen uit de hof, wordt Gods volk verbannen uit hun koninkrijk. Dan krijg je de ballingschap. De Assyriërs, et cetera, dan komt de ballingschap en Gods volk wordt meegenomen uit het land. En dan krijg je de profeten zoals Daniel, Ezekiel, et cetera. Maar dan zie je eigenlijk opnieuw een ballingschap, wat ook weer verwijst naar Genesis. Door zonde, ongehoorzaamheid en rebellie verliezen ze dat koninkrijk en komen ze in ballingschap terug. Nou, wat gebeurt er? Dat koninkrijk wat God zo graag wil vestigen op aarde, dat volk waar God naar op zoek is, een koninkrijk van priesters, mensen die onderdeel zijn van zijn heerschappij, die hem dienen, dat mislukt dus weer door zonde en ongehoorzaamheid. Dan beginnen de profeten dit te zeggen, bijvoorbeeld Jesaja, hele bekende profetie. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Dit gaat over Jezus. De profeten beginnen te profeteren, er komt een dag dat Jezus, de Messias, komt. De heerschappij rust op zijn schouders. In andere woorden, hij zal weer koning zijn. Deze namen zal hij dragen. Vredevorst. In andere woorden, koning van de vrede. En dan wordt nog een aantal genoemd. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Nu weten wij, Jezus kwam niet om een fysiek koninkrijk te stichten en om fysiek op de troon van David te zitten. Hij komt om een geestelijk koninkrijk te brengen. Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van goede heil, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Uw God is koning. Hier zie je het woord evangelie. Jesaja 52. Goede boodschap betekent letterlijk evangelie. Letterlijke vertaling van evangelie, hier staat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, evangelion. Wat is de betekenis van evangelie? Dat woord werd gebruikt voor de aankondiging van een nieuwe koning. Goed nieuws, er is een nieuwe koning. En hier staat, er is een goede boodschap voor Sion, waarvan Hebreeën 12, dit gaat misschien te diep voor mensen, maar Hebreeën 12 leert, dat is, u bent genaderd tot Sion, het hemels Jeruzalem, dat is de gemeente van de eerstgeborenen. Die zegt, uw God is koning. Uw God is koning. Oké, het wordt zometeen concreter, ik beloof het je. Maar we moeten even het kader hebben van het Bijbelse thema. Ook allerlei andere profeten profeteren. Daniel die profeteert. In de dagen van die koningen. En dan krijgt hij eerst een beeld van allerlei andere koninkrijken. Maar dan zegt hij, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk doen op

0: dat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd een grote berg en vulde de hele aarde. Spreekt over de berg Sion. Wat weer staat voor de gemeente, Hebreeën hoofdstuk 12. Maar goed, daar ga ik niet nu te diep op in. Hier zie je, het zijn nog veel meer teksten, deze is toch wel mooi. Hem, Jezus, de mensenzoon, werd gegeven heerschappij. Zie je weer, heerschappij. Eer en koningschap. Koningschap. Alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. De heiligen van de Allerhoogste, dat zijn wij, zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwen der eeuwigheid. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder heel de aarde zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Dit is super interessant. Terug naar Genesis. Wat deed God? God is koning. God heeft het koningschap, maar hij geeft het aan Adam. Adam verliest het, maar hier profeteert Daniël. De mensenzoon, Jezus, zal komen. Hij zal de heerschappij weer pakken. Maar wat doet hij? Hij geeft het weer opnieuw aan de mensen. Dat is wat Jezus doet. Hij kwam om te herstellen wat Adam verloren is. Oké. Wat zegt God tegen Daniël? Laten we het even op Daniël houden. Toen zegt God, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen. Een andere vertaling zegt, nog lange tijd voordat het gebeuren zal. Nou, dit even over het Oude Testament. Je ziet, God is begonnen met een koninkrijk bij Adam. Adam verloor het. God probeerde het te herstellen via het nageslacht van Abraham. Dat mislukte de zonde en rebellie. Opnieuw in de ballingschap. En tijdens die ballingschap beginnen de profeten die in die ballingschap leven, zoals in Daniël, te profeteren. God gaat opnieuw het koningschap terugpakken. En hij zal het weer geven aan de heiligen van de Allerhoogste.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Oké, dan komen we in het Nieuwe Testament. Wie is de eerste profeet van het Nieuwe Testament? Dit is geen strikvraag, dit is gewoon Jod Alpha les 1. De eerste profeet uit het Nieuwe Testament is Johannes de Doper. Nou, wat gebeurt daar? Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament. Dit gaat voor sommige mensen shocking zijn als je dit ziet. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Is nabij gekomen. Wacht eens, wat zei God tegen Daniël? Daniël kreeg een boodschap over het Koninkrijk, maar God zei, hé, je mag het nog niet delen, want er komen nog veel dagen voor het gebeuren zal. Duurt nog lange tijd. Wat zegt Johannes de Doper? Hij zegt, bekeer u, want het is nabijgekomen.

0: Het is nabijgekomen. In andere woorden, de tijd is nu. Vanaf Johannes de Doper, alle profeten van het Oude Testament profeteerden iets wat nog ver af was. Maar Johannes de Doper profeteerde iets wat gekomen was, namelijk het Koninkrijk van God. Want wat gebeurde er? Jezus kwam naar deze aarde, hij werd geboren uit een mens, hij was koning bij God en zijn heerschappij, zijn koninkrijk had hij meegenomen naar deze aarde. Ga ik je laten zien. En vanaf Johannes de Doper komt het koninkrijk van God, komt hier op aarde. En is er een switch, zou je kunnen zeggen. Er is een switch van de wet en de profeten, het oude verbond, naar het koninkrijk van God. Let op, Matteüs 11, vers 11. Voorwaar ik zeg u, onder hen die onder de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hij wordt ook wel de belangrijkste profeet genoemd van het oude verbond. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemel is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. De wet en de profeten zijn het tot Johannes. Lucas 16, vers 16. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Zie je dit? Er is een switch in boodschap. Er is een switch in boodschap. De wet en de profeten. Mozes, Daniël, Ezekiel, Jesaja, Jeremia. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Maar vanaf die tijd moest er een andere boodschap gaan klinken. Namelijk, vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Jezus kwam naar deze aarde en hij had zijn koninkrijk meegenomen. Wat zie je? Zodra Jezus op aarde komt, er is een strijd om de koninkrijken. Wat gebeurt er? Toen Jezus geboren was, kregen die wijzen uit het oosten de boodschap, er is een nieuwe koning geboren. En je kent het verhaal wel, het is geen kerst, dus ik ga het niet al te diep lezen. Maar er is een nieuwe koning geboren. En Herodes die schiet totaal in paniek en die begint alle baby's te vermoorden, omdat hij bang was voor een nieuwe koning. Type beeld ook van de farao die bij Mozes alle baby's wilde vermoorden. Maar dan staat er, waar is die koning van de Joden die geboren is? Dus je ziet daar begint de strijd om die koninkrijken. En de duivel die probeert te verhinderen dat Jezus koning wordt door alle kinderen te doden. Maar door de leiding van God vluchten ze daaruit. Wat gebeurt er hierna? Wat doe je met een koning? Een koning werd gezalfd tot koning. Een koning werd gezalfd tot koning. Dan staat er dit. Jezus werd gezalfd als koning. Lucas hoofdstuk 4 gaan we niet lezen. Johannes de Doper, die doopt Jezus. En de Heilige Geest komt op hem. Dan staat er, en daarna bracht de duivel hem op een hoge berg. Dit is de verzoeking in de woestijn. En liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van deze wereld zien. De duivel wist waar Jezus voor gekomen was. Er is een strijd rondom die koninkrijken. Jezus werd gezalfd als koning en de duivel duikte meteen bovenop. De duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Zie je, die was in de handen van de duivel. Want die is aan mij overgegeven. Door wie? Door Adam. Die is aan mij overgegeven. Het staat er letterlijk. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zal aanbidden, zal het van u zijn. Nou, Jezus doet het niet. Maar je ziet, waar gaat die strijd om? Hij laat hem alle koninkrijken zien en hij zei, deze zijn aan mij gegeven. Nou, Jezus wint die verzoeking in de woestijn. En wat doet Jezus? Jezus begint te prediken. Wat is zijn boodschap? En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie, het goede nieuws. God is koning, er is een nieuwe koning van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Nabijgekomen betekent het is binnen handbereik. Het is binnen handbereik, je kan het beetpakken. Wat predikten de discipelen? Jezus zendt zijn discipelen uit. En wat predikt hij? Hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. Om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. Matteüs 10, vers 7. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, drijf demonen uit. U hebt het voor niks ontvangen en u kan het om niks geven. Het koninkrijk van God stond centraal in Jezus zijn leven. Hij predikte het koninkrijk, hij zond zijn discipelen uit om het koninkrijk te prediken. En ondertussen was het koninkrijk van de duisternis was hier ook actief. Bij het koninkrijk van de duisternis, bij het koninkrijk van de duiven hoort zonde, ongerechtigheid, demonie, hè, demonen, ziekte. Al die dingen, dood, hoort allemaal bij het koninkrijk van de duisternis. En Jezus stuurt zijn discipelen op weg, zegt het koninkrijk van God is hier gekomen. Nu genees je zieken, nu reinig je melaatsen. En hij gaat tegen dat koninkrijk van de duisternis in. En hij zendt zijn discipelen daarvoor uit. Het is vaak een gevecht van koninkrijk tegen koninkrijk. Je hebt de duivel met zijn heerschappij. Hij probeert mensen in de macht van de zonde te houden. Hij probeert mensen kapot te maken. De Bijbel noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij maakt mensen ziek, Handelingen 10, vers 38. Mensen hebben demonen. Dat is allemaal onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Het goede nieuws is, het is geen onderdeel van het koninkrijk van God. Het trieste is dat veel christenen dat niet geloven en willen dat we allerlei dingen uit het koninkrijk van de duisternis accepteren in ons leven. Maar je ziet dat Jezus geen constante strijd aan van het koninkrijk. Matteüs 4, vers 23. Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen, predikte het goede nieuws van het koninkrijk van God. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Waar Jezus het koninkrijk van God bracht, verdween ziekte. Lucas 11, vers 20. Als ik door de vinger van God, Matteüs zegt dan door de geest van God, de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk bij u gekomen. Dan is het koninkrijk bij u gekomen. Jezus zegt, dan heeft het koninkrijk van God, het koninkrijk van de duisternis, overwonnen. Die demonen zijn uitgedreven, zijn verdreven. Gods heerschappij is daar gekomen. En de Bijbel leert, het koninkrijk van God is niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinther 4, vers 20. Vandaag de dag leggen we heel veel nadruk op woorden, onderwijs, uitleg. Maar Paulus zegt, het koninkrijk van God is in kracht. Waarom? Mensen zitten ook onder de kracht van de duisternis. En het brengt vrede, rechtvaardigheid en vreugde in de Heilige Geest. Vrede, shalom, betekent ook heelheid in de Heilige Geest. Oké. Hier zie je, Jezus preekt het evangelie van het koninkrijk. Hij zendt zijn discipelen uit om het evangelie van het koninkrijk te preken. Het koninkrijk stond centraal in alles wat Jezus deed. En ook in ons leven. En dat koninkrijk is er dus nu al. Jezus zei, als ik nu demonen uitdrijf, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dit soort teksten ook. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dit is de opdracht voor iedere christen. Zoek eerst het koninkrijk, de heerschappij van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden je erbij gegeven. Zijn de dingen waar de heidenen naar verlangen. Jezus zegt niet, zoek eerst het koninkrijk van God en de rest moet je helemaal vergeten. Hij zegt, nee, als je God op de eerste plek zet, krijg je al die dingen krijg je er gewoon bij. Lucas 12, vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Jezus vertelde meer dan 50 gelijkenissen. Niet 1, 2 of 10, 50. Met als doel om Gods koninkrijk uit te leggen. Bijna alle gelijkenissen beginnen met het koninkrijk is als, het koninkrijk is als. Of het koninkrijk is gelijk aan. Jij zegt, het is u gegeven om de geheimenis van het koninkrijk te kennen. Waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Jezus, in al zijn onderwijs, probeert hij uit te leggen het koninkrijk van God. Dit is het ding. Jezus kwam niet om een aardse koning te zijn met een fysiek koninkrijk. Dat was wat veel mensen dachten. Hij zal op de troon van David zitten. Dus ze dachten, we gaan weer een troon bouwen. We gaan een tempel bouwen. We gaan een paleis bouwen. We gaan de Romeinen gaan we eruit schoppen. We winnen die oorlog. En ze hebben zelfs geprobeerd om Jezus onder geweld koning te maken. Johannes 6, vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om koning te maken, trok hij zich opnieuw terug de berg op. Jezus wilde geen koning zijn over een aards koninkrijk. Dat was niet zijn doel hier op aarde. Zijn doel was niet om de Romeinen eruit te schoppen. Hij maakt dat keer op keer duidelijk. Maar de mensen verwachten een fysiek koninkrijk. Toen de farizeeën gevraagd werd, en toen hem door de farizeeën, dus farizeeën stelden de vraag, wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Het komt niet op zichtbare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Dus het is niet zo van, oh, het ligt op die plek of het ligt op die plek. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Een andere vertaling zegt, het koninkrijk van God is onder u. Het is een geestelijk koninkrijk. Het is binnenin jou, in jouw wedergeboren geest. En het is onder jou. Het is al hier op aarde en jij kan veranderen van geestelijk koninkrijk. Zelfs Pilatus vroeg Jezus vlak voordat hij stierf, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, alles gaat om het koninkrijk. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, want als mijn koninkrijk van deze wereld was, had ik gestreden met mijn dienaars, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu, mijn koninkrijk is niet van hier. Mijn koninkrijk is niet van hier. Oké. Eén tekst nog die ik hier niet heb instaan. Dit was vlak voor de kruisiging. Jezus wordt gekruisigd. Hij staat op uit de dood. Wat zegt Jezus in Matteüs 28? Het eerste wat hij tegen zijn discipelen zegt is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matteüs 28 vers 18. In andere woorden, ik ben weer koning. Ik heb heerschappij. Mij is gegeven, hij stond op uit de dood. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In andere woorden, Jezus is koning. En wat doet hij? Hij zegt, ga daarom en maak alle volken tot mijn volgelingen, tot mijn discipelen. Eigenlijk doet Jezus weer hetzelfde als Genesis 1. Hij is koning en hij geeft meteen weer mandaat. Hij geeft meteen weer heerschappij aan zijn mensen. Hij zegt, nu gaan jullie. Dit is interessant. Hoe zit het in het boek Handelingen? Ik heb die er ook niet in staan. In het boek Handelingen zegt de Bijbel dat 40 dagen lang was Jezus op aarde bij zijn discipelen. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Toch lezen we niet dat Jezus wonderen deed, de straat op ging om te prediken. Hij was 40 dagen lang bij zijn discipelen. Waarom deed Jezus niks? Omdat het de tijd was van de discipelen. Het is de tijd van de gelovigen. Het is de tijd van de kerk, van de gemeente, om het koninkrijk te brengen. Er staat er dit. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook leefd aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Wat legde Jezus die 40 dagen lang uit? Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. En ook in Handelingen is dat het centrale thema. Wat predikte Filippus? Handelingen 8 vers 12. Toen zei Filippus geloofde die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. De doop en het koninkrijk hebben met elkaar te maken. Matteüs 28, zei mij is geven alle macht op hemel op aarde, maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze. Handelingen 20, vers 25. Dit is Paulus. En nu, zie, ik weet dat u allen bij wie ik, Paulus, rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb. Mijn gezicht niet meer zult zien. Nou, wat prediken wij meestal? Het evangelie van vergeving van zonden. Wat predikt Paulus overal? Het koninkrijk van God. Handelingen 28 vers 23, laatste hoofdstuk van Handelingen. En Paulus legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Dus hier zie je, en ik zou veel meer teksten kunnen laten zien, maar ik pak er even drie. Wat ze constant onderwijzen is het koninkrijk van God. Johannes de Doper predikt het, Jezus predikt het. Hij zond zijn discipelen uit om het te prediken. Hij legt het nog uit in Handelingen. Alle predikers in Handelingen, Filippus, Paulus, et cetera, predikten het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. In andere woorden, het koninkrijk van God is er nu al. Is er nu al. En het zal er in de toekomst ook zijn. Daarom spreekt de Bijbel ook over het koninkrijk in de toekomst. Petrus zegt, zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer Jezus Christus en zaligmaker. Wat bedoelt Petrus hiermee? Hierdoor staat de verwarring. Sommige mensen zeggen, zie je, het koninkrijk is er nog niet. Pas als je sterft krijg je daar toegang toe. Nee, Petrus, het is hier nu al. Dat maakt de Bijbel meer dan duidelijk. Het is raar als jij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God als het er niet is. En zo al die andere teksten. Jij zegt, het is onder u, het is in u. In andere woorden, Je bent hier al onderdeel geworden van het koninkrijk van God. En op het moment dat je sterft, dat jouw lichaam stopt, krijg je in de eeuwigheid ook gewoon toegang tot het koninkrijk van God. Ga je gewoon verder, leef je verder in Gods heerschappij. Wat zegt Petrus nog meer? Want dit toont aan dat Petrus niet dacht dat het iets was voor de toekomst. Weet je die tekst nog uit Exodus 19 die ik noemde, waar God zegt tegen het volk, u zult mijn koninkrijk van priesters zijn. Dat was Gods doel voor het volk. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 9 tegen de nieuwtestamentische gelovigen? Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte. Wat werd gezegd hier in het Oude Testament na de Exodus, na de uittocht, zegt Petrus, dit is nu vervuld in het Nieuwe Testament. Hij zegt, u bent het uitverkoren volk, het uitverkoren geslacht. Nou, in mijn boek ga ik daar heel veel dieper op in, hoe dat precies zit, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu even een paar stappen overslaan, omdat ik concreet wil worden over het Koninkrijk van God. Dit is iets waar ik je mee wil helpen, om een koninkrijksdenken te ontwikkelen. Wij zijn zo gefocust op de vergeving van zonden. Nogmaals, wat heel belangrijk is, maar het is een middel om het koninkrijk binnen te gaan. Daardoor lezen we de Bijbel door een gekleurde bril. De bekendste tekst van evangelisatie is misschien wel Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, deze tekst samen met Matthäus 6, vers 33 ken je na 3 kerkdiensten. Maar heel veel mensen begrijpen deze tekst niet. Als je spreekt over het koninkrijk van God, of als je spreekt over de waterdoop, dan zeggen heel veel mensen, ja, maar Johannes 3, vers 16 zegt toch gewoon dat wie in hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. In andere woorden, dat komt in de toekomst. Deze tekst is iets wat je goed moet begrijpen. Ten eerste, wat je moet begrijpen, en ik ga dat nou niet helemaal laten zien uit mijn Bijbel. Waar gaat Johannes 3 over? Johannes 3 is de vraag van Nicodemus aan Jezus. Hoe kan u al die wonderen doen? Je mag het in je eigen Bijbel nalezen. Dan zegt Jezus, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus begint daar opnieuw geboren worden en het koninkrijk van God zien. In andere woorden, die wonderen zijn onderdeel van het koninkrijk van God. Dan zegt Nicodemus, hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Je kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? Dan zegt Jezus, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, begint hij over de doop, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus heeft het in dat hele hoofdstuk over het koninkrijk van God. Alleen Nicodemus die snapt het nog steeds niet. Die denkt, waar gaat dit over? Dus Jezus begint uit te leggen hoe dat gaat gebeuren. Hoe kunnen mensen opnieuw geboren worden? En dan legt hij uit, God heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld. De versie hiervoor en hierna laten zien dat Jezus verhoogd werd aan het kruis. Of dat hij opgehangen werd aan het kruis. Zodat mensen die dat geloven opnieuw geboren kunnen worden. Ook gedoopt worden en onderdeel worden van het koninkrijk van God. Deze term, eeuwig leven, het woord eeuwig betekent tijdperk, een tijdperk zonder eind. En leven is het woord zoe, Gods soort leven. Dus eigenlijk zegt Jezus hier ook, hij spreekt over het koninkrijk. Omdat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar Gods soort leven ontvangt, wat nu al begint. Je wordt onderdeel van een heel ander tijdperk, om het zo maar te zeggen. Van een eeuwig koninkrijk. Dat is waar Jezus over spreekt. Zoe is Gods soort leven. Met vergeving, rechtvaardiging, al die dingen meer. Daarom zijn er ook teksten of Bijbels. Ik haal deze ook aan in mijn boek. Andere vertalingen vertalen hem zo. Dit is hoeveel God van de wereld houdt. Genoeg om zijn enige speciale zoon te geven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar zou delen in het leven van Gods nieuwe tijdperk. In andere woorden, onderdeel zou zijn van het koninkrijk van God. Nou, ik heb niet helemaal de tijd om hier heel diep op in te gaan. Maar dit toont even aan dat wij moeten een koninkrijksdenken ontwikkelen. Wij zitten zo met een beperkte bril vaak iets te kijken. Terwijl het grotere thema van de Bijbel is het koninkrijk van God. Oké, nu even concreet over het koninkrijk. Wat is het evangelie van het koninkrijk? Dus we zijn niet geroepen, of tenminste, natuurlijk nogmaals, het evangelie van zondevergeving is heel belangrijk. Alleen het grotere plaatje is het koninkrijk van God. En Jezus zegt, predik het koninkrijk van God. Wat is het koninkrijk van God? Dit. Wat is het evangelie van het koninkrijk? Het goede nieuws van het koninkrijk is... je hoeft niet langer onder de heerschappij van de Satan te leven. Je hoeft niet langer meer te delen in die fout van Adam. Er is een heel nieuw leven beschikbaar in Gods koninkrijk. Waar vergeving, rechtvaardiging, verzoening, vrede, liefde, genezing, bevrijding en heelheid... al die attributen van Gods koninkrijk bijhoren. Jij bent daar nu al onderdeel van geworden en zal daar tot in de eeuwigheid onderdeel van zijn. Zolang je nog op de huidige aarde bent, mag je het koninkrijk van God verspreiden, zichtbaar maken en inwoners werven. Dit is het goede nieuws van het koninkrijk. Je hoeft niet langer onderdeel te zijn van het koninkrijk van de duisternis en alles wat daarbij hoort. Je kan een heel nieuw leven krijgen in een heel nieuw koninkrijk. Als je opnieuw geboren wordt, dat koninkrijk binnengaat. En dan kom je in dat andere koninkrijk terecht. En dan heb je een heel nieuw leven. Je bent echt uit dat oude systeem gehaald. Nou, wat is een koninkrijk? Dit is gewoon even heel simpel. Maar gewoon even het natuurlijke. Wat heeft een koninkrijk? Een koning. Een gebied. Wetten, regels, principes. Inwoners met identiteit. Betaalsystemen, zo zou je nog meer dingen kunnen opnoemen. Dit zijn eigenschappen van een koninkrijk. Nou, voorheen was onze koning was Satan. Dat was degene waar we aan onderworpen waren. Het gebied waar we onderdeel van waren, ondanks dat we fysiek op deze aarde waren, was het gebied van de duisternis. De wetten, regels en principes en de cultuur was het tegenovergestelde van Gods koninkrijk. En uiteindelijk zegt de Bijbel dan ook, je was onderdeel van de macht van de Satan. Je was verloren, je was een zondaar, et cetera. Maar nu zijn we onderdeel geworden van het koninkrijk van God. God is koning. Jezus is koning. We hebben een gebied gekregen. Wat jouw gebied is, is gewoon de plek waar jij geplaatst bent. Ten eerste ben jij geestelijk onderdeel geworden van dat koninkrijk. Maar ten tweede, jouw werk, jouw gezin, de plek waar jij gesteld bent, dat is jouw gebied waar jij weer mag regeren.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God Radio.
10: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: De werkweek zit erop.
12: Woehoe!
11: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor jouw geest. We zijn al in een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad natuurlijk. En dat je naar de gemeente bent geweest afgelopen zondag en dat je een gezegende tijd hebt gehad in de aanwezigheid van de Heere. Dan natuurlijk, we zijn altijd in de aanwezigheid van de Heere natuurlijk. Maar het is goed om de kerk te bezoeken op een zondag. De zondag is een heilige dag. Elke dag is heilig. Amen. Elke dag is heilig. Maar de zondag hebben wij de gelegenheid om alles los te laten. En om naar de gemeente van de Heere te gaan. Om opgebouwd te worden met uw broeders en uw zusters. Nou, welkom weer naar Dagelijks Brood. De nieuwe week van Dagelijks Brood. We zijn bezig met de brief aan de christenen in Filippi. In Filippi, dus de Filippense brief. En we zijn al hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 hebben we al gedaan. En we zijn nu bij hoofdstuk 3 beland. Hoofdstuk 1 natuurlijk ging voornamelijk over Paulus' introductie en de voorbeden die hij deed. En hij in vers 9 zei: ik bid dat je liefde steeds overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid. Dat woord kennis daar is het woord epignosis. De Griekse Strong Concordance gebruikt meerdere woorden voor kennis. Eentje is genosis, andere is eido. En de andere is epignosis, je hebt ook ginosko. Dus als je leest gewoon natuurlijk, als je gewoon normaal leest als een krant, dan ga je al deze geheimen niet eruit halen. Maar als je het leest en je studeert, je zoekt naar wat de woorden betekent, dan zie je dat het in vers 9 Paulus baart dat de gelovigen overvloediger zullen worden in epignosis. Dat is de kennis, dat is een deep, first-hand persoonlijke, intieme kennis met de Heer. Persoonlijke kennis en een eerstehands ervaring. Oké? Paulus bidt dat wij dat mogen hebben met God. En in de brief van Filippenzen vanaf hoofdstuk 1 natuurlijk, Paulus spreekt over zijn gevangenschap in de gevangenis. En dat eigenlijk door zijn gevangenschap in een gerechtsgebouw hebben anderen de boldness, de vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. En sommigen doen dat weliswaar, zegt hij, uit twist. En anderen vanuit een goede hart. Maar dan zegt hij, het maakt toch niet uit. Jezus wordt alsnog gepredikt. Dat is een hele mooie mentaliteit. Weet je, vaak vandaag de dag, sommige mensen zijn alleen maar bezig met, oh, die is een forse prediker, die is een forse prediker. Kom op, ga gewoon focussen op jezelf, op je eigen relatie met God. En aan het eind natuurlijk, alles zal aan het licht komen. En wij zullen zien wat echt en wat niet echt is. Amen. Dus het is heel belangrijk om gewoon te focussen op je eigen relatie met God. En als je ergens bent en denkt, kijk, je voelt dat, dit is misschien fors, noem maar op. Nou, je kan soms misschien iets denken vanuit eigen vooroordeel, Maar stel je voor, dat is echt niet goed, het is fors. Ga verder en laat het met rust. Echt, maar ga niet negatief praten over de kerk van God. Het is heel belangrijk om wij als gelovigen om te leren om dingen in de handen van de Heer te leggen. Weet je, vandaag de dag met social media, YouTube, we hebben bloggers. Oh, deze bloggers die graag iets willen zeggen over de gemeente, verschillende gemeenten. En ze doen het om geld te verdienen. Ze doen het niet eens omdat ze oprecht zijn. Gaan maar clickbait om geld te verdienen. Dus laat het met rust en de Heer zal op zijn tijd alle motieven aan het licht brengen in de naam van Jezus. En als je leest verder in Filippenzen 1, praat Paulus over, ik ben aan het twijfelen, in een twist, of omheen te gaan naar Christus om bij u te blijven. Nou, hij zegt van mij, het leven is Christus en de sterven is voor mij winst. Dit was de mentaliteit van een man die de meeste invloed heeft gehad in de kerk. Niet de Joodse kerk, in de zin van niet vanuit de Joodse, maar de heidense, zij die niet Joden waren. Want we weten dat Petrus was specifiek gestuurd naar de Joden om ze te brengen tot de kennis van de waarheid van Christus. En Paulus was specifiek geroepen om tot de heidenen. De heidenen zijn zij die niet Joden zijn. Dat is puur wij. Wij waren de heidenen. Nu zijn wij de kerk van God. Amen. Dus we waren eerst heidenen, maar nu zijn wij de kerk van God. Dus Paulus zegt van mij, Leven is Christus en voor mij sterven is winst. Dus Paulus zeide eigenlijk in hoofdstuk 1 dat alles wat hij doet volledig in dit leven is Christus. Alles wat hij doet, zijn mentaliteit. Dat is puur wat wij noemen kingdom mindset. Kingdom mindset. Alles wat ik doe is Christus. Ben ik op mijn werk? Ik wil zielen winnen. Ben ik op straat ergens? Ik wil tot mensen tot Jezus brengen. Heb ik geld verdiend? Mijn eerste gedachte is hoe kan ik een zegen zijn voor het koninkrijk? Ben ik gezegend? Mijn eerste gedachte is hoe kan ik een zegen zijn voor het koninkrijk van God? Dus hij zegt voor mij het leven is Christus en het sterven is voor mij winst. Dus het is belangrijk dat wij dat begrijpen, dat het leven is Christus en het sterven is voor ons winst. Nou, dan gaat het naar hoofdstuk 2. Dan spreekt hij over eenheid, nederigheid. En dan gaf hij de voorbeeld van onze Heer Jezus Christus. Dat hoewel hij God niet als roof beschouwd heeft om God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. En dat onze Heer Jezus zichzelf ontledigd heeft en gehoorzaam was tot aan de dood, zegt hij dat God heeft hem uitermate verhoogd. Dus door nederigheid en door gehoorzaamheid komt uitermate verhoging. Uitermate verhoging. En dus Petrus die zei dat verneder je onder de machtigen van God en hij zou je in zijn tijd verhogen. Je kan jezelf niet verhogen. Je kan proberen om de eerste rij te gaan zitten. Noem maar op, al deze dingen. Hij zegt, verneder u onder de hand van God. En hij zou u in zijn tijd verhogen. In zijn tijd, op zijn tijd, zou hij u verhogen. Nou, praat over dat Jezus natuurlijk de naam heeft boven elke andere naam. Hij zei, in de naam van Jezus, elke knie moet buigen. En elke tong moet belijden dat Jezus Christus is de Heere tot de glorie van God de Vader. En dan praat hij over dat je eigenlijk je behoudenis moet uitwerken met vrees en beven. En dan gaat hij door. Dan zijn we bij hoofdstuk 3 terechtgekomen. Laten we hoofdstuk 3 beginnen. Hij zegt verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Nou, hij zegt je, verblijd u in de Heere. Nou, hij zegt niet verblijd u wanneer alles goed gaat. Hij zegt niet verblijd u wanneer alles perfect is. Hij zegt niet verblijd u wanneer de Heere iets voor u heeft gedaan. Hij zegt verblijd u in de Heere. Verblijd u in de Heere. Het is gewoon een gebod. Dat wij ten alle tijden in de Heere ons moeten verblijden. Verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Verblijd u in de Heere. Waarom? Omdat wanneer wij ons verblijden in de Heere, dan zijn we altijd in zijn wil. Is heel belangrijk, oké? Okay? Je kan de wil van God nooit ontdekken in een plek van zeuren en moren en al deze dingen. Als je leest in de Bijbel in Filippenzen 2 vers 14 zegt hij, doe alle dingen zonder moren en meningsverschillen. Doe alle dingen zonder moren en meningsverschillen. Daarom zegt hij, verblijd u in de Heere. Nou, dit is een boodschap. Hij zegt nogmaals, hij zegt, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Hij zegt, door te verblijden heb je zekerheid. En hij zegt, ik ga niet apologetic zijn omdat ik zeg dat je je moet verblijden. Want hij wist, hij schreef tot ze, hij schreef dit, maar hij was in de gevangenis. Dus hij had alle reden om te zeuren. Paulus had alle reden om te zeuren en te zeggen, God, waarom ik? Waarom moet het mij gebeuren? Waarom ben ik zo? Waarom ben ik degene die dit moet gebeuren? Hij zegt, verblijd u in de Heere. Nou, als hij dat kan schrijven, hij was in de meest moeilijke situatie. Nou, wat is jouw situatie? Dat je zegt van, ja, ik kan de Heere niet verblijden, omdat Paulus was in de gevangenis. Een van de mooiste verhalen in de Bijbel, volgens mij, is in Handelingen 16... dat Paulus en Silas werden in de gevangenis gegooid. En de Bijbel zei dat midden in de nacht, gebonden, ze waren gebonden met kettingen. En ze begonnen de Heere te loven en te prijzen. Midden in de nacht, in de diepste van de diepste. De diepste waar je kan zitten. Je bent gevangen en je bent gebonden. De Bijbel zei, zij begonnen God te prijzen. Laten we dat toch even lezen. Paulus en Silas. En je moet weten dat dit was de eerste missietrip van Silas met Paulus. Dit was de eerste missietrip van Silas met Paulus. En je moet je voorstellen dat je gaat met een man van God, een vrouw van God reizen. En bij de eerste missietrip zit je in de gevangenis. Hoe ga je dat vinden? Maar de Bijbel zegt dat. En omstreeks middernacht, Handelingen 16, vers 25. Want omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen loofzangen voor de Heere. En de gevangenen luisterden mee. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats. Zodat de fundament van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Paulus begrijpt wat het is om in de diepte van de diepte te zitten en nog steeds te verblijden in de Heer. Daarom had hij de bevoegdheid om te zeggen tegen de christenen in Filippi: verblijd u in de Heer. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. Dit was een voorbeeld. Paulus was midden in de gevangenis. En dit was eigenlijk in Filippi. Dit was gebeurd in Filippi, hè? Dat Paulus dus in de gevangenis was. En hij schreef aan de Filippense christenen in de gevangenis: verblijd u in de Heere. Terwijl hij in de diepste gat had. Oké? Nou, als hij zegt: verblijd u in de Heere, wat bedoelt hij dan hiermee? Hij heeft het over dat, ondanks de situatie waar je in bent, ondanks wat er gebeurt, verblijd u in de Heere. Verblijd u wat? In de Heere. Ondanks de omstandigheden, verblijd u in de Heere. Het is belangrijk om dat ten alle tijde te doen. Waarom? Omdat in het verblijden in de Heere, dat is wat je zekerheid geeft, nummer 1. En nummer 2, het is een teken van doorbraak. Niet een teken, het is een resultaat. Het resultaat is dat je doorbraak zou ervaren. Weet je, David was hier ook een meester in. Hij zegt: mijn ziel, prijs de Heere. Wat betekent dat? Zijn ziel was ontmoedigd. Hij was helemaal ontmoedigd en hij was door veel dingen heen gegaan. Maar elke keer weer zegt hij: verheug je in de Heere. Als je leest in Psalm 37 uit mijn hoofd, vers 4, zegt hij: verheug je in de Heere en dan zal je de verlangens van je hart geven. Verheug je in de Heere. Verblijd je in de Heere. Ondanks omstandigheden, ondanks waar je doorheen gaat, ten alle tijden benadrukt de Bijbel dat we ons altijd moeten verhogen in de Heere. Verheugen in de Heere, sorry. Waarom? Nogmaals, daarin heb je zekerheid en daarin heb je je doorbraak. Mozes stond voor de Rode Zee en de mensen begonnen te klagen. Ze wilden hem bijna stenigen. Hij rende naar God om te bidden. Hij zei: God, wat is dit? Hij zei: God zei, wat doe jij hier? Strek je handen uit. Strek je staf uit over de zee en split het in twee. En de Bijbel zei dat de zee was in tweeën gesplit. Nou, verheug je, verblijd je in de Heer is cruciaal. Is cruciaal. Paulus was in de gevangenis. Paulus had de meest moeilijke situatie. Lees in het boek van Handelingen 16 vanaf vers 11. Paulus was in Filippi. En nou, hoe was hij überhaupt in Filippi gekomen? Hij wilde eerst ergens anders naartoe gaan. Hij wilde de andere kant naartoe gaan. Maar toen de Bijbel zegt, de geest van God weerhield hem om te gaan. Want hij wilde naar Azië gaan. Hij wilde naar Frigia en hij wilde naar Mysia gaan, zegt de Bijbel in Handelingen 16. Als je leest vanaf vers 1 tot met 8. Maar de geest van God zei nee. En toen had hij een visioen in de nacht om naar Macedonië te gaan. En daar was Filippi. De leiding van God bracht hem in de gevangenis. Maar het was wel in de wil van God. Oh, vaak denken mensen van: wanneer ik in de wil van God wandel, dan is alles perfect. Dan gaat niks fout. Nee. In de wil van God betekent niet dat alles perfect gaat. Want als alles perfect moet gaan qua natuurlijke omstandigheden, dan was Paulus nooit in de wil van God. Dan was Jezus niet in de wil van God, want hij was gestorven. Hij werd gemarteld. Snap je dat? De wil van God heeft niet te maken met: oh, alles gaat perfect. Nee, de wil van God heeft te maken met: ja, je bent in een situatie wat lijkt van: oh, dit is een ernstige situatie. Maar je weet, je bent in Gods wil. En je weet dat hij jou eruit zal halen weer. Je weet dat er is een doel met dat situatie. En hij gaat je eruit halen. Want omstandigheden die gebeuren om ons heen Vaak heeft het te maken met de Satan die ons willen blokkeren om volledig in Gods wil te wandelen. De Bijbel zegt dat Paulus had eigenlijk een vrouw met een waarzeggende geest bevrijd. En toen kwam alles. Toen gebeurde alles. Toen werden ze in de gevangenis gegooid omdat hij iets goeds had gedaan. Nou, we zijn pas maar 1 vers in vers 3. Maar de tijd is alweer bijna om. Morgen gaan we door met Filippenzen hoofdstuk 3. Voor nu wil ik zeggen God zegen. En heb een gezegende dag. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website. www.choicenation.nl
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief dat Jezus na zijn sterven naar het dodenrijk is gegaan om aan de gestorven rechtvaardigen uit het oude verbond het goede nieuws bekend te maken wat Jezus heeft gedaan. Petrus schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 3 vers 18, Christus heeft als een onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden. Voor eens en voor altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. Zo kon Jezus naar de geesten gaan die in de onderwereld, het dodenrijk, gevangen zaten om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. De geesten of zielen van deze mensen die overleden waren, werden bewaard in het dodenrijk, dat door Petrus een gevangenis wordt genoemd. Zoals het ook beschreven was door de profeet Jesaja, Jesaja 24, vers 22. Zij, de overledenen, zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker. Ze zullen opgesloten worden in een gevangenis. En dan komt het. Maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. Een andere vertaling zegt, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dat is precies wat er is gebeurd tussen kruis en opstanding. Jezus predikte hen in het dodenrijk dat de Vader op hen wacht en dat hij hen, de rechtvaardigen, mee wil nemen als krijgsgevangenen de hemel in. Paulus schreef, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Efeze 4, vers 8. Een grote stoet van rechtvaardigen uit het Oude Testament volgde Jezus naar de hemel. Jezus' overwinning is allesomvattend. Het omvat niet alleen ons leven, maar alle die ooit geleefd hebben en nog geboren worden. Christus Victor was de dominante visie op het kruis gedurende de eerste 1000 jaar van de kerk, uiteengezet door verschillende kerkvaders. Zij geloofden dat de menswording, de kruisiging en opstanding van Jezus gericht waren om ons te bevrijden uit de macht van de zonde, de dood en de oude slang, de duivel. Christus Victor is nog steeds de Oosters-orthodoxe benadering van het kruis als strijdperk. Het kruis is zoveel meer dan De ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde, hoe waar ook. In de Oosters-Orthodoxe Kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende verlosser. Gods triomftocht begint aan het kruis. Door het kruis gaat God de strijd met het kwaad aan en wordt de dood onderuit gehaald. Jezus wordt door het lijden, het sterven en de confrontatie met de dood koning van deze wereld. Een groots en ongelooflijk plan dat alleen God heeft kunnen bedenken.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4 vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van Hem. Van Hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Hij ons zo geweldig lief had en Hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5... Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapt er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9... Deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis.

0: en doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken, die daarnet of nu geantwoord hebben: ja, Heer Jezus, schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus, waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Derek Prince Ministries Nederland.
4: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over alles wat wankel is, zal ook wankelen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Laten we nu teruggaan naar de Bijbel, waarmee we begonnen. De profetie dat God alles zal doen beven wat kan beven. Niets wat wankelbaar is, zal uiteindelijk onwankelbaar blijven. Enkele jaren geleden, nog niet zo heel lang geleden, geloof ik dat de Heer tot Rut en mij sprak over zijn oordelen aan het einde van dit tijdperk. Naar mijn begrip zullen zijn oordelen in drie fasen komen. Voorlopig, tussenliggend en definitief. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de voorlopige oordelen al begonnen zijn. We zijn nog niet in de tussenliggende fase en zeker nog niet in het definitieve oordeel, schrijft hij op dat moment. Laten we ons afvragen, wat zijn de dingen die kunnen worden geschud? Want als ze geschud kunnen worden, zullen ze worden geschud. Laten we eerst kijken naar de bekende gelijkenis van twee huizen. Eén gebouwd op zand en het andere op de rots. Zoals in Lucas 6, vers 47 tot en met 49. Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze hoort en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom er tegen sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Let erop, er was geen verschil in de storm die beide huizen trof. Denk niet dat gelovig zijn betekent dat je een stormvrij leven krijgt. Het is eerder het tegenovergestelde. Het verschil zat niet in wat ze meemaakten, maar in hun fundament. Bouwen op de rots is eenvoudig. Horen wat Jezus zegt en het doen. Dat is het enige fundament dat een onwankelbaar gebouw geeft. En alles wat niet gebouwd is op het horen en doen van Jezus' woorden, zal geschud worden. Individuele levens kunnen worden geschud. Ik heb in mijn bediening honderden mensen ontmoet wiens leven volledig werd ontwricht door ziekte, armoede, echtscheiding of andere omstandigheden. Mensen die zeggen, ik kan het niet meer, niets helpt. Hun leven was niet gebouwd op de woorden van Jezus. Huishoudens kunnen worden geschud. Jezus zei in Matteüs 12, vers 25, elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet stand houden. Elk gezin zonder eenheid, liefde en vrede kan en zal geschud worden. De ontwrichting van het gezin is waarschijnlijk de grootste oorzaak van maatschappelijke problemen vandaag. Het resultaat is een generatie kinderen zonder ouderlijke leiding. Er is geen sociale oplossing voor dit probleem. Ouders kunnen hun verantwoordelijkheid ontlopen. Dat kan. Maar de gevolgen zullen hen inhalen. Misschien niet in dezelfde generatie, maar in de volgende zeker. Instellingen kunnen ook worden geschud. Banken kunnen worden geschud. Bedrijven kunnen failliet gaan. Overheden kunnen instorten. We zagen dat bij de voormalige Sovjet-Unie. Religieuze instellingen zijn evenmin veilig als zij niet gebouwd zijn op de leer van Jezus. Zoek daarom geen zekerheid in een bank, een bedrijf, een regering of een religieuze instelling. Ze behoren allemaal tot de dingen die geschud zullen worden. Ook materiële structuren kunnen worden geschud. In Jesaja 2 lezen we dat alles wat hoog en verheven is, neergeworpen zal worden. De hoogmoed van de mens zal gebogen worden. De Heere alleen zal verheven zijn op die dag. Als ik door een grote stad loop en de wolkenkrabbers zie, vraag ik me af hoe het zal zijn wanneer de torens vallen. Maar de Bijbel zegt dat ze zullen vallen. En uiteindelijk zal de hele aarde worden geschud. In Openbaring 6 lezen we over een grote aardbeving. De zon die zwart wordt, de maan als bloed, sterren die vallen, elke berg en elk eiland dat van zijn plaats wordt bewogen. Ook de hemellichamen zullen worden geschud. Jezus zei in Matteüs 24, vers 29, dat de zon verduisterd zal worden. De maan zal haar licht niet geven. De sterren zullen vallen en de machten van de hemel en aarde geschud worden. Waarom? Omdat God een koninkrijk wil openbaren dat niet geschud kan worden. En de manier om dat te bewijzen is om alles te schudden wat geschud kan worden.

0: nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
4: Lord, we lift up holy hands and worship you. Thank you for your blood, Lord Jesus.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heere Jezus, midden in de oproer en het tumult waarin de wereld om ons heen zich bevindt, roep ik u aan en belijd ik u als de vaste rots waarop mijn voeten stevig staan. Dank u, Jezus, dat als ook in mijn leven zekerheden wankelen, ik en ook mijn gezin in uw kracht mag blijven staan. U, Heer, bent onze zekerheid en kracht. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
6: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
13: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen,
14: Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting.

0: radiomakers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

Teach me love.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: De werkweek zit erop.
9: Woehoe!
8: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Mazzeltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Baken van licht.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: God Radio. Baken van licht.
1: Nashville, Tennessee. How

0: Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: a Bible story. He's not just a fairy tale. He's not just a story in a book. He's real. He loves you more than you can imagine. His love.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome: jullie hebben de geest van de adoptie ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Een letterlijke vertaling van Romeinen 8, vers 15 en 16. Het volgende helpt je begrijpen hoe God jou in eenheid met Christus heeft aangenomen als zijn geliefde kind. Soms gebeurt het dat tijdens het lammeren een lammetje sterft en het moederschaap in leven blijft. Anderzijds komt het ook voor dat een moederschaap sterft als zij haar jong ter wereld brengt. Dan blijft haar lammetje moederziel alleen. En zo'n moederloos lam zal het in zijn eentje niet redden. Zo'n lam heeft een adoptiemoeder nodig. De herder weet dat niemand zo geschikt is als het moederschaap dat net zelf haar lammetje verloren heeft. Er is echter één probleem. Dat moederschaap zal een vreemd lam niet accepteren. Het ruikt niet naar haar eigen lammetje. Eeuwen geleden hebben de herders uit het oosten hier al iets op gevonden. Omdat ze niets verloren lieten gaan, werd het lam dat was gestorven gevild. Daarna hulde de herder het weeslam in de vacht van het gestorven lam om het zo bij de adoptiemoeder te leggen. Dus bekleed met het lam dat gestorven is, zal het moederschaap het lammetje aannemen omdat het nu wel ruikt als haar eigen. Een prachtig beeld van hoe God jou in Christus heeft geadopteerd als zijn kind. Bekleed met het lam van God, heeft God jou in Christus het lam geadopteerd en aanvaard als zijn geliefde kind. De geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart. Jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelijk Abba, Vader. Want elke keer dat jij God je vader noemt, bevestig je dat jij zijn geliefde zoon of dochter bent.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen energie voelen. En een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de Schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
10: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Glory. Glory. Glory. Glory.